Soweit, Klein Honeycutt met Rock All Night. Wouter Gates, Rockabilly Music, Nationalt 56, Hayden Thompson en Fallon Rock.

Slap the bass en rock at rock. Dat waren die Miller Sisters met Ten Cats Down. 1956. Voor 2 weken hebben we bereids Johnny Cash ook natuurlijk gespeeld. 1955, Sun Records. Voor 1 week, die eerste helft, 1956. Januari bis juni 1956, waar Johnny Cash ook erbij. I Walk the Line. En heute natuurlijk ook Johnny Cash weer erbij in deze Sun Label Special. Rocking 50s, Johnny Cash and Train of Love.

Carl Perkins, and put your cat clothes on. Unglaublich, Sam Phillips had hem al zijn 56, 57, deze platen van hem überhaupt niet veröffentlicht. Is immer in die archieven hängen geblieben. En een geheimtip voor alle Rock'n'Roll Insider is natuurlijk, in deze Version war ook Jerry Lee Lewis dabei met piano. Jerry Lee Lewis komt später ook nog zur Sprache met die, zijn allererste single auf zijn records met Crazy Arms, met op de B-seite The End of the Road. Letzte Woche haben wir bereits auch Roy Orbison gespielt mit Ubi Dubi, seine erste Sun-Label-Platte damals, erste Hälfte 1956. Heute ist Roy Orbison wieder dabei. Roy Orbison mit seiner zweiten Sun-Label-Single mit You're My Baby. Rock it round, rock it.

Dan klik die klak, slap back, echo sound, de sun sound. Wow, dat is van Johnny Cash en de Tennessee 2 met There You Go. Oké, de next track. Een blues track van een volk onbekende medel. Ze kwam uit de Gulf Coast regio Mississippi. Want daar is zo goed wie niets over hier bekend. Een gradiëtsduber, Hannah Faye. Ze had damals eindige songs eingespeeld in de Sun Recording Studio in Memphis, Tennessee. Maar Sam Phillips had damals überhaupt niets van hier veröffentlicht. Hannah Faye, hebben we jetzt hier met 24 Hours a Day.

And the Little Green Man waren das. Met Flying Saucers Rock'n'Roll. Ook in deze Sun Label Special Billy Lee Riley erbij. In de gelijke tijd, december 1956, worden ook die allereerste platten van Jerry Lee Lewis eingespeeld in de Sun Recording Studio. Jerry Lee Lewis, damals nog totaal völlig onbekend. Zijn eerste platten waren op de A-side The Crazy Arms met op de B-side End of the Road. Het is niet werkelijk zijn allerbeste song die er damals had aangespeeld. De B-side is mijn bijna nacht. Het was besser wie Crazy Arms. Jerry Lee Lewis met zijn allereerste single uit 56 Sun Records met End of the Road.